0: Goedenacht. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Limburg nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen.
1: Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In een zogenoemde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn gisteravond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. Ondertussen wordt met man en macht gewerkt om het vuur te omsingelen. Zo legt deze verslaggever van de VRT uit.
1: Heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft om het vuur tegen te houden.
0: En er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1 Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en trekken buien van west naar oost over het land. In het oosten blijft het vanmiddag regenachtig. In het westen juist meer zon. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwsradio.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Q-Music Limburg.
13: Goedemorgen. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens Eén Vandaag verdienen criminelen er miljoenen aan. Ze kopen de bier- of frisdrankblikjes in Polen en Denemarken. En die verkopen ze dan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan rijden. De boeren gaan in Drenthe met een brief langs gemeentehuizen. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van een petitie in Assen. Een grote natuurbrand in België die is de afgelopen dagen gaande. En daarbij is een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht in gegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten. En daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. Ondertussen wordt met man en macht gewerkt om het vuur te omsingelen. Zo legt deze verslaggever van de VRT uit.
14: Heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft om het vuur tegen te houden.
13: Op sommige plekken is het vuur nog wel steeds actief, dus de brandweer blijft scherp. En het was even flink schrikken gisteravond voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en er trekken ook buien van west naar oost over het land. In het oosten blijft het vanmiddag regenachtig. In het westen juist meer zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
12: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Rag & Bone Man. Oh, wacht even. Rag & Bone Man. Oh ja.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Human was dat. Q-Music Limburg. Goedemorgen, het is bijna 10 minuten over 7. Het is de vroege woensdagochtend voor vandaag 19 augustus. Ben je klaar voor een mooie dag?
1: Daniel Smulders.
0: Ja, dat gaat het ook wel worden, denk ik. Nou, tenminste, voor mij wel, denk ik. Voor jou? Echt een mooie dag? Wat weer betreft moeten we in ieder geval rekening houden met de temperatuur van een graad of 20 deze woensdag. Temperatuur nu in... even kijken, wat hebben we binnen? Maastricht, goedemorgen!
2: Goedemorgen, Q-Music!
0: Hoi, hoi! Nou, het is in ieder geval droog, maar wel bewolkt daar. 18 graden, ontzettend leuk dat je luistert naar Q-Music Limburg. We vullen je ochtend met onder andere Elton John, I'm Still Standing en Janice Blue en Malieve, The Edge of Desire. Ach, wat hebben we toch heerlijke, lekkere, zomerse muziek. Dat is niet te geloven. Ook al is het weer minder, de muziek blijft natuurlijk top. En er komt een vreemd verhaal uit Amerika. De prestigieuze Harvard Universiteit gaat 50 miljoen euro betalen. Een schadegevoel, wat zei je nou? Rond een schandaal. Rond gestolen lichaamsdelen. Moet ik even uitleggen. Oud-beheerder van het mortuarium van het universiteit daar... die heeft jarenlang hoofden, hersenen en andere lichaamsdelen mee naar huis genomen... om ze vervolgens op de zwarte markt te verkopen. Terwijl ze bedoeld waren voor de wetenschap. Kopers die mochten in het mortuarium soms zelf de lichaamsdelen uitkiezen. Ja, kom maar kijken, ik heb er 6 hoofden, kies maar. Nou, oud-medewerker en zijn vrouw die kregen eerder al celstraffen. Harvard noemt dit alles moreel verwerpelijk. En het geld wat ze moeten betalen gaat naar de nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking stelden. Bijzonder verhaal dit, hè? Ach, er gebeurt zoveel waar je geen weet van hebt. En als het een keer boven water komt, dan denk je... Hè? Sommigen hebben er altijd met hun neus bovenop gezeten. Dat gebeurt ook nog wel eens. Zometeen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere ongeval bij toerrit A2. En inbreken bedreigt omstanders met mes tijdens een auto-inbraak in Tegelen. Meer door zometeen in de Q-update.

En I'm Still Standing, liedje dat hij maakte toen hij in het diepste van zijn nare periode zat. Hè. Allerlei nare gedachten zat hij. En toen ging hij toch zitten uiteindelijk om een liedje te schrijven. En dit werd het resultaat. Jongens, het is niet zo dat ik er niet meer ben. Nee, I am still standing. Echt het verhaal achter het liedje. Goedemorgen, Q-Music Limburg meldt zich. Het is 7:15 geweest. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Gistermiddag vond een eenzijdig verkeersongeluk plaats op de toerit naar de A2 in L. Met een Kelpenbrug daar. Een bestuurder verloor de controle over het voertuig en reed zo met zijn auto van het talud af. Een inbreker is betrapt tijdens een poging tot auto-inbraak in Tegelen. Bij zijn ontdekking bedreigde hij omstanders met een steekwapen voordat hij er vandoor ging. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Het is nog onduidelijk nu of de inbreker is aangehouden. En de 23-jarige Turkse man is in Limburg gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan Italië. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een georganiseerde criminele organisatie. De man had zich in Nederland verstopt, maar is nu in Italiaanse handen. De autoriteiten hopen dat zijn arrestatie zal bijdragen aan het bestrijden van de criminele activiteiten waar hij bij betrokken was. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Met veel muziek natuurlijk ook. Hè. Daniel Powder komt eraan. Bad Day. Maar eerst hoor je Taylor Swift, Opal Lights.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
9: Oei.
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
9: Zo.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens Eén Vandaag verdienen criminelen er miljoenen aan. Ze kopen de bier- of frisdrankblikjes in Polen en Denemarken. En die verkopen ze dan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan rijden. De boeren gaan in Drenthe met een brief langs gemeentehuizen. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van een petitie in Assen. Een grote natuurbrand in België die is de afgelopen dagen gaande. En daarbij is een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten. En daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. Ondertussen wordt met man en macht gewerkt om het vuur te omsingelen, zo legt deze verslaggever van de VRT uit.
0: Heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft om het vuur tegen te houden.
19: Op sommige plekken is het vuur nog wel steeds actief, dus de brandweer blijft scherp. En het was even flink schrikken gisteravond voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en er trekken ook buien van west naar oost over het land. In het oosten blijft het vanmiddag regenachtig. In het westen juist meer zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
20: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
21: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Pink and Walk Me Home. Goedemorgen, het is 7:07. Je luistert Q Music Limburg. Q-Well deed zo meteen, we houden je op de hoogte. Wat er gebeurt in je eigen provincie? Onder andere frustratie onder reizigers door NS-abonnement. Ja, dat is ook een verhaal, moeten we het even heel kort even mededelen. In de Q-Update zo direct, waterschap redt de grote modderkruiper. Door vissen te verplaatsen. 7 maanden zelf een dronken aanrijding met agent. En inbreken bedreigt omstanders met mes tijdens auto-inbraak in Tegelen.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Op deze woensdag, we leven op dit moment 19 augustus. Dus bewolkt in de provincie. Temperatuur zal zijn een graadje of 20 ongeveer. Dus geen wind en oh, het zie je nou in Herkenbos.
2: Morgen, Daniel.
0: Hey, goedemorgen. Dankjewel voor je bericht. 20 graden, ook daar nu al. Veel warmer gaat het daar niet worden. Nee, even over die... Dat is een bijzonder verhaal over het NS-abonnement. €49, daarmee werd geadverteerd een paar maanden geleden. Het NS-zomerabonnement. Neem het nu, €49. Lekker makkelijk, overal naartoe reizen. Dus iedereen dacht, oh lekker. Dat is lekker makkelijk. Maar wat er nu in de hand is...

gerucht, dat ging een tijdje terug al. Veel klanten ervaren nu problemen met onduidelijke facturen en dat je automatisch overstapt naar een normale maandtarief van €127,95. Bedankt! NS is inmiddels op de hoogte van de klachten, werkt aan een oplossing. Hadden ze van tevoren over na moeten denken, want je weet dat 300.000 mensen ineens een maandabonnement nemen, terwijl ze dat daarvoor niet deden. En dat doen ze nu omdat er een aanbieding is. Dan weet je ook dat er gezeik gaat komen als je het allemaal automatisch verlengt na die periode. Voor een ander bedrag. Ja, ze hadden gewoon moeten zeggen van joh, abonnement stopt. Maar ja, dat is geen zaken doen, hè. Je kunt pas geld verdienen als mensen al die abonnementjes gaan verlengen en allemaal driedubbelig gaan betalen bijna. Nou, daar gaan ze natuurlijk wel heel veel gezeik over krijgen. Van mensen gaan het natuurlijk opzeggen. Uiteindelijk hopen ze dat overblijft een groot gedeelte dat gewoon betaalt. Betalen, paddenkoek. Kings of Leon hoor je zometeen. You Somebody op Q. Here's eerst another 54 Ultra. Talk to you.

0: Kings of Leon, You Somebody. Dit is Q Music Limburg met Sienna Spyro. Ze heeft een nieuwe track, Great Expectations. Is de alarmschijf, hoor je zo meteen. Wat je weet, Q Music Limburg is ontzettend veel muziek. En we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Het waterschap heeft besloten om de zeldzame grote modderkruiper te redden. Door de vissen uit een drooggevallen beek bij Herkenbos op te vangen. Eerder werd er wat extra water gestort, maar dat bleek niet voldoende. De vissen worden nu verplaatst naar een andere beek waar wel voldoende water is. Actie is noodzakelijk om de overlevingskansen van deze grote modderkruiper te waarborgen. 27-jarige man uit Laanaken is veroordeeld tot 7 maanden cel voor het aanrijden van een motoragent tijdens een alcoholcontrole in Roosteren. De man reed onder invloed van alcohol, veroorzaakte een ongeluk waarbij de agent gewond raakte. De rechter legde de straf op vanwege de ernst van het delict en de gevolgen voor de agent. Dit incident benadrukt de gevaren van rijden onder invloed. En gistermiddag is een inbreker betrapt tijdens een poging tot auto-inbraak in Tegelen. En bij zijn ontdekking bedreigde hij omstanders met een steekwapen voordat hij er vandoor ging. De politie is een onderzoek gestart, roept getuigen op zich te melden. Het is nog onduidelijk of de inbreker is aangehouden. En tot zover de Q-update. Mag je even een speciaal bijzonder liedje laten horen? Het is een grote artiest, veelbelovend, nu al succesvol. En dit is de nieuwe track, Sienna Spyro.
1: De Q-music, alarmschijf.
2: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Sarah Larsson samen met Clean Bandit. Symphony was dat. Dit is Q. Music Limburg. Mijn naam is Daniel. Leuk dat je luistert. We hebben ontzettend veel lekkere liedjes voor je. En de minuut van Limburg. Je komt er zo aan. 7:15 is dat. Met je positieve bijdrage voor vandaag. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Kom maar door. En misschien ben je zo meteen wel op de radio. Een paar spelregels. Houd het kort. Houd het krachtig. Hou het netjes vooral en spreek het in, typ het in. Ik ben misschien zo wel op de radio op 06-33-345-345.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.

0: die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
7: Goedemorgen. Boeren in Drenthe zijn van plan om vandaag bij alle gemeentehuizen in de provincie langs te gaan. Het zou gaan om honderden boeren. Ze hebben een brief bij zich waarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van een petitie in het provinciehuis in Assen. De politie laat weten dat ze boetes gaan uitdelen aan boeren die met hun trekkers over de snelweg of over N-wegen rijden. De boeren zeggen dat ze dat niet gaan doen. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks. Dat zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. In ieder geval het komend half jaar. De controles zouden eigenlijk in september aflopen. Maar volgens de Duitse regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles. Met name de grensgemeenten zijn niet zo blij. Zo hebben de files aan de grens al voor meerdere ongelukken gezorgd. En kamperen is niet alleen hot in de zomer, ook in de winter gaan we steeds vaker naar de camping. Kamperen buiten het hoogseizoen is populair, staat in het AD. In de eerste 5 maanden steeg het aantal kampeerovernachtingen in ons land met bijna 25%. Vakantiegangers mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en op de meeste plekken regent het. Later vandaag in het westen ook zon. In het oosten blijft het regenachtig. Het wordt 19 tot 21 graden.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Je luistert naar Q-Music Limburg.
10: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: David Guetta met Elf van Veel. Forever Young.
1: Q Music Limburg, goedemorgen, leuk dat je luistert.
0: Woensdag 19 augustus 2026, bewolkt in de provincie. Gaatje of 21 wordt het vandaag. Nu op dit moment even actuele temperaturen bijhalen in bijvoorbeeld Beek. Goedemorgen daar.
2: Goedemorgen Q Music.
0: Goedemorgen. Oh, grappig. 18 graden is het daar. Zo direct hoor je Bruno Mars. All My Soul komt eraan. We hebben Shepard onder andere. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Zoveel wat te doen.
3: Daniel Smulders.
0: En er is wat bijzonders bedacht. Waarvan ik altijd denk, ja, hoe ga je dat nou weer voor elkaar krijgen? Controleren dat het ook gebeurt. Maar het is OpenAI. Heeft een nieuwe versie van ChatGPT gelanceerd. Speciaal ontworpen voor tieners. Deze versie bevat strengere veiligheidsregels om jongeren te beschermen. Daarnaast krijgen ouders meer controle over het gebruik van een chatbot. En kunnen ze waarschuwingen ontvangen in risicosituaties. Deze aanpassingen zijn een reactie op de felle kritiek die de oorspronkelijke versie ontving. Ik heb afgelopen week ontdekt hoe ver eigenlijk zo'n ChatGPT AI-bot gaat. Echt bijzonder, heel bijzonder. Ik heb een tijd terug ben ik begonnen aan de serie. Netflix was dat geloof ik. Of was het video? Nou, ik weet niet. Volgens mij Netflix. Blind Sherlock. En met dat soort series ben ik altijd heel enthousiast. Drie afleveringen en daarna denk ik, zo leuk is dat niet. Tenminste, volgens mij heb ik ineens afgekeken. En ineens bedenk ik me, volgens mij heb ik maar 3 afleveringen gezien. Maar goed, daar gaat het op dit moment niet om. Ik heb een aantal afleveringen gezien en er was een bepaalde scène waarbij de spelers in Rotterdam waren, dat weet ik, en ze gingen een nagelsalon binnen. Maar er waren letters van de muur afgevallen of zo, weet je. Er stond nog een nailsalon zonder i of zoiets dergelijks. En op een of andere manier is dat beeld bij mij gebleven. Waarom, weet ik niet. Maar doordat die letter af was gevallen of door het lettertype of ik weet niet, maar ik loop dus een tijdje terug door Rotterdam en ik zie daar ineens, terwijl ik daar liep, en zonder gepland te hebben of in de gaten te hebben, zag ik dus ineens die nagelsalon. Nou, ik dacht, maar dit heb ik gezien in een serie. Dit herken ik, maar waar ken ik dit ook alweer van? En nu komt het hele enge wat er gebeurt. Ik maak een foto van dat pand. En ik zeg tegen ChatGPT, ik ben nu in Rotterdam. Ik herken deze nagelsalon van een serie, maar ik weet niet welke. Ik stuur die foto door en in no time, letterlijk, krijg ik terug. Ah, dat is die en die nagelsalon. En die zit daar en daar. En die zit in een aflevering Blind Sherlock. Dat is in aflevering 3. Rond 13 minuten en 30 seconden zit er dan een scène. En ga maar eens even nakijken. Ik denk, het zal er niet waar zijn. Dus ik ga Netflix erbij pakken. Ik zoek die serie op. Ga naar aflevering 3. En rond 13.30 zie ik inderdaad die nagelsalon. Ik vind dat scary. Met andere woorden, je zou het eens moeten proberen in en rond Maastricht. Dat je een foto maakt van iets en dat je zegt, zat dit niet in Flikker Maastricht? En dat stuur je naar ChatGPT. Die zal waarschijnlijk zeggen, oh ja, dat was seizoen 2. Aflevering 3, rond 8 minuten en 16 seconden gebeurt daar dit en dat, zus en zo, bladibla. Ik ga maar eens proberen. Het is best wel scary. Want op die manier is het niet alleen maar het lezen van tekst, maar ook het gewoon uitpluizen van beelden, videobeelden. Letterlijk de teksten dus die in beeld staan. Nou goed, tot zover even mijn ervaring about ChatGPT. Voor de rest maak ik er erg veel gebruik van. Ben ik echt dankbaar. En zometeen in de Q-update, want we houden je op de hoogte natuurlijk wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere Turkse crimineel opgepakt in Limburg en uitgeleverd aan Italië. Meer zo in de Q-update. Hier is het hoor je Bruno.

Around Myself is dat op Q Music Limburg. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Q-update is bijna 8:15. Bijna een minuut van Limburg. 23-jarige Turkse man is in Limburg gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan Italië. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een georganiseerde criminele organisatie. De man had zich in Nederland verstopt, maar is nu in Italiaanse handen. Autoriteiten hopen dat zijn arrestatie zal bijdragen aan het bestrijden van de criminele activiteiten waar hij bij betrokken was. Een vrouw uit Blerik heeft grote schrik gekregen gisteren toen ze slang tussen haar kleding ontdekte. Het reptiel kroop snel weg, verdween in haar kledingkast. De vrouw schakelde meteen de noodhulpdienst in om het dier te vangen. De situatie zorgde voor veel onrust, maar de hulpdiensten waren snel te plaatsen. Het bleek een slang van de buurvrouw. Die was namelijk ontsnapt uit het terrarium. Loek Bongert, dat is de 71-jarige wethouder van de gemeente Meerssen, heeft PDRX zijn functie neergelegd en nam dit besluit tijdens zijn vakantie omdat hij onvoldoende brede steun vanuit de gemeenteraad ervaart. Hij is lid van de CDA, pas 1,5 maand in functie, maar zijn vertrek roept vragen op over de politieke situatie in de gemeente Meerssen. En tot zover de Q-update. Nieuws uit je eigen provincie, doe iedere ochtend tussen 7 en 9. Q-Music Limburg. En voor de rest hebben we ontzettend veel muziek. Shepard hoor je met Coming Home zometeen. En we hebben de Minuut van Limburg. En daar ben jij een onderdeel van. Heel simpel, je stuurt een WhatsApp-bericht. 06-33-345-345. En je bent misschien zometeen wel op de radio. Zo simpel werkt het. Je positieve bijdrage.

Shepherd en I'm Coming Home op Q-Music Limburg. Het is 7:15. Oeh, geweest. We moeten snel zijn voor de minuut van Limburg. Here we go. Daar gaan we.

0: Goedemorgen, hier is het WhatsApp-nummer van een minuut van Limburg. 06-33-345-345. Goedemorgen, Daniel. Ik moet zeggen, ik vind dit koelige weer stiekem heerlijk. Eindelijk weer koffie drinken zonder er zelf ook van te gaan koken. Zegt Wieke uit Venray. 06-33-345-345 voor je positieve bijdrage voor de minuut van Limburg voor vandaag.
1: Patrick, goedemorgen jongen. Stiflas mom hier.
0: Ja.
1: Ik wens jou heel veel succes vandaag met het reinigen van de gevel, jongen. Voor de derde keer vandaag scheepsrecht.
0: Oh, oké. Okay. Ik zweer het je, Daniel. Mijn gezond is in 2 dagen tijd van krokant bruin naar lichtgroen gegaan. Je kunt de tuin bijna horen groeien, zegt Maurice. Het rochel. Goedemorgen, Daniel. Laatste weekje vakantie. En dan begint het gewoon leven weer. Dus even genieten nog. Graag de groet aan Wouter en Cappuccino John. Werk ze, jongens. En Hubert Piepoera voor John. Die is vandaag 58. Zijn een verjaardag op naar een nieuw jaar. Philips van Miranda. Oh, wacht even. Miranda en John. John is jarig. Hebben we een John? Ja. Ja, hebben we. Hier hebben we John. Deze is voor jou, jongen. Gefeliciteerd, hè.
2: John.
0: Yes.
2: Dit is je verjaardag.
0: Zo. Krijg je niet vaak op de radio. Nee, zeker niet. Oh, en Nout is ook jarig. Die is 30 jaar geworden. Vanavond fly, bier en hopelijk een beetje droog weer. Proost, kerel. Dankjewel voor je bericht. Minuut van Limburg. Morgen weer om 8:15. En hier is die lekkere zomerhit van You Jealous Salto.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: eindigt vanmiddag met het aanbieden van een petitie in het provinciehuis in Assen. De politie laat weten dat ze boetes gaan uitdelen aan boeren die met hun trekkers over de snelweg of over N-wegen rijden. De boeren zeggen dat ze dat niet gaan doen. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks. Dat zegt stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. In ieder geval het komend half jaar. De controles zouden eigenlijk in september aflopen. Maar volgens de Duitse regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles. Met name de grensgemeenten zijn niet zo blij. Zo hebben de files aan de grens al voor meerdere ongelukken gezorgd. En kamperen is niet alleen hot in de zomer, ook in de winter gaan we steeds vaker naar de camping. Kamperen buiten het hoogseizoen is populair, staat in het AD. In de eerste 5 maanden steeg het aantal kampeerovernachtingen in ons land met bijna 25%. Vakantiegangers mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en op de meeste plekken regent het. Later vandaag in het westen ook zon. In het oosten blijft het regenachtig. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Goedemorgen.

0: Backstreet Boys. Komen in Nederland, hè? En niet even een kleine show. Nee, het is echt een mega show. Into the Millennium Homecoming Live in Germany. Einzige shows in Europa. Dat is, ze hebben 10 datums hebben ze inmiddels. Het is 25, 26, 27, 29, 30 september. 2, 3, 4, 6 en 7 oktober in Düsseldorf. Ik moet een beetje denken aan die tijd dat Adele daar ook in Duitsland stond. Weet je wat? Niet normaal.
1: Daniel. Maak je wakker.
0: The Backstreet Boys. Inmiddels de Backstreet Guys. En binnenkort de Backstreet Granddad. Ja, we worden allemaal een stapje ouder natuurlijk. Probeer allemaal zo cool te lijken. Dat vind ik zo'n beetje kansloos soms.
1: Daniel Smulders.
0: Bij de een lukt dan beter dan bij de ander. Maar weet je, ja. Het is net als dat je influencer bent boven je 35ste. Dit is ook een beetje categorie. Een beetje zielig natuurlijk. Relevant proberen te blijven. Maar ja, goed, de Backstreet Boys, laten we eerlijk wezen, doen het hartstikke goed. Ze zitten ook in de sfeer in Las Vegas, hè, die grote bol daar. Ze hebben heel veel concerten gegeven. Niet normaal hoe populair dat ze zijn. Tijdje terug bedacht ik me, ik zeg tegen mijn vriendin, ik zeg, zullen we gewoon eens gek doen? En niet dat ik heel groot fan ben van de Backstreet Boys, maar het lijkt me natuurlijk echt wel gaaf om naar Las Vegas te vliegen. In die sfeer een concert van de Backstreet Boys mee te maken. En dan weer naar huis. Blijven één nachtje slapen of zo. Gewoon net, het kwam ineens in me op. Of misschien 2 nachtjes, geen idee hoe het loopt. Dus ik googelen, kijken, ChatGPT, alles erop en eraan. Ja, leuk idee. Kost alleen €6.000. Alles bij elkaar. Ik zeg, nou, laat maar. Zo leuk vind ik Backstreet Boys nou ook weer niet. Ik zet ze wel op een Spotify de hele dag. En, ik koop er een nieuwe zonnebril. Doe ook alsof ik heel cool ben. Toch? Hey, Q-update komt er zo aan. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Iedere ochtend tussen 7 en 9. Met zometeen onder andere dat een gedetineerde probeerde te ontsnappen uit de gevangenis van Roermond. Een inbreker bedreigt omstanders met een mes tijdens een auto-inbraak in Tegelen. Meer zometeen in de Q-update. Woensdag 19 augustus 2026 vandaag. Ontzettend leuk dat je luistert. Zullen we eens even kijken wat de temperatuur is in het mooie weer. Goedemorgen!
2: Goedemorgen, Q-Music!
0: Hallo! 18 graden op de thermometer. En op de radio gaan we een klein beetje richting... Ja! Country. On a

0: samen met Gijk en Zouterlander. Dat staat op Q Music Limburg. Nieuwe muziek van Keigo, Max McNown en Take Me Back. Komt er zo aan. Eerste nieuws van de afgelopen uren. Dit is hem, de Q-update, met het volgende. Vorige maand heeft een gevangene geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Roermond. De poging mislukte, de gedetineerde kreeg een disciplinaire straf. Nou is ontsnappen uit de gevangenis in Nederland op zichzelf niet strafbaar, zolang daarbij geen ander misdrijf wordt gepleegd. In maart was dat, eerder dit jaar, wist een gevangene wel te ontsnappen. Eind mei kon die worden opgepakt. En gistermiddag is een inbreker betrapt tijdens een poging tot auto-inbraak in Tegelen. Bij zijn ontdekking bedreigde hij omstanders met een steekwapen voordat hij er vandoor ging. Politie is een onderzoek gestart, roept getuigen op zich te melden. Het is nog onduidelijk of de inbreker is aangehouden. En de 27-jarige man uit Lanaak is veroordeeld tot 7 maanden cel voor het aanrijden van een motoragent tijdens een alcoholcontrole in Roosteren. De man reed onder invloed van alcohol en veroorzaakte een ongeluk waarbij de agent gewond raakte. De rechter legde de straf op vanwege de ernst van het delict en de gevolgen voor de agent. Dit incident benadrukt de gevaren dus ook van rijden onder invloed. En tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-music.
2: Dit is Wims.
1: En dit is Q-music.
2: Somber.
0: Herkenbare sound van Keigo, nu met Max McNown. Dit is Take Me Back. En is nieuw op Q.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes!
16: Esso, omdat elke rit telt.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
20: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voorwie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Goedemorgen. Boeren in Drenthe zijn van plan om vandaag bij alle gemeentehuizen in de provincie langs te gaan. Het zou gaan om honderden boeren. Ze hebben een brief bij zich waarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van een petitie in het provinciehuis in Assen. De politie laat weten dat ze boetes gaan uitdelen aan boeren die met hun trekkers over de snelweg of over N-wegen rijden. De boeren zeggen dat ze dat niet gaan doen. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks. Dat zegt stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. In ieder geval het komend half jaar. De controles zouden eigenlijk in september aflopen. Maar volgens de Duitse regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles. Met name de grensgemeenten zijn niet zo blij. Zo hebben de files aan de grens al voor meerdere ongelukken gezorgd. En kamperen is niet alleen hot in de zomer. Ook in de winter gaan we steeds vaker naar de camping. Kamperen buiten het hoogseizoen is populair, staat in het AD. In de eerste 5 maanden steeg het aantal kampeerovernachtingen in ons land met bijna 25%. Vakantiegangers mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en op de meeste plekken regent het. Later vandaag in het westen ook zon. In het oosten blijft het regenachtig. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.
4: Que empezó el verano. ¡Fuego!

Fantastisch toch, meedoen met The Voice. En uiteindelijk lekker met Suzanne Freek op het podium staan. Eigen concert, Concert at Sea. Voor Ruben Hillen, je hoorde 20 Seconds op Q Music Limburg.

0: Ik durf wel te zeggen, een van de meest opvallende liedjes van dit moment hoor je over een paar minuten op Q Music Limburg.
1: Come check this.
0: Nou ja, kijk, als jij in 3 weken in de Nederlandse top 40 nu al staat op nummer 12. We hebben nieuw, het vrijdag is een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 40. Ga er meer over horen wie het is. Over een paar tellen op deze lekkere woensdag. 19 augustus, leuk dat je luistert. Q Music Limburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q Music.
0: Goedemorgen. In Maastricht is de temperatuur inmiddels 19 graden. Je hoort zo meteen rond de Bright Eyes. En hier is Pik Splinter nieuwe muziek.
3: Dit is Q Music.
4: Topic en Becky G.
5: Sorry papi, no me puse guapa papi.
3: En dit is Q Music.
4: Shakira en Burna Boy.
3: En dit is nieuw.
0: Als een speer in de Nederlandse top 40. Dit is Cat's Eye.

0: Bad Dreams. Dit is Q Music Limburg. Goedemorgen, het foute uur zometeen start om 21:30. Dat is nieuw. Als je denkt, hey, oh, leuk. Ja, zeker leuk. Gaan we 21:30 uur starten. Lekkere liedjes van Paul de Leeuw en Sabrina. Met haar twee boys. Unter auf Deutscha.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier.
0: Unter anderem die Modo und 1, 2, Polizei. Zo meteen in het foute uur.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
16: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Bij Plus.
0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Welcome to the one and only, the original.
2: Dit is
3: het Foute Uur.
2: Non-stop.
1: Q Music is

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online. Leren.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van Voordeel.
22: Aldi.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Goedemorgen. Boeren in Drenthe zijn begonnen aan hun protestmars tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaan met hun trekkers langs gemeentehuizen. En het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie laat weten in te zullen grijpen als boeren met hun trekkers over de snelweg of N-wegen rijden.
1: Dan moet je je voorstellen dat er bijvoorbeeld een ME-optreden komt, waarbij een tractor in beslag wordt genomen die stilstaat vooraan de gecreëerde file. Want dat is voor beide partijen het veiligst. En daarmee wordt het signaal afgegeven tot hier en niet verder.
0: Hoorde je bij Hart van Nederland. Ook zal de politie mogelijk boetes uitdelen. Patiënten sjoemelen vaker met hun klachten om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Klachten worden aangedikt of er wordt zelfs gelogen. De branchevereniging vertelt erover bij de NOS.
2: Dat merken wij soms tijdens het gesprek en soms eigenlijk pas na afloop van een consult. Als we soms terugkoppeling van de huisarts krijgen of zelf informeren hoe het met iemand was die op de spoedlijn bijvoorbeeld heeft gebeld.
0: Artsen zeggen in het AD dat mensen vaker sjoemelen omdat je tegenwoordig niet altijd op dezelfde dag terecht kunt als het geen spoed is, maar soms een week moet wachten. We moeten ons in de toekomst veel beter beschermen tegen grote natuurbranden. En daarom moet er een plan komen om die in goede banen te leiden. Met die oproep komen experts in de Volkskrant. Het komt nu al voor dat brandweer soms niet genoeg mensen en spullen heeft om alles tegelijk te blussen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de brand op het Harde in april dit jaar. Volgens experts moeten we leren om sommige branden gecontroleerd te laten branden, zodat er genoeg hulp ingezet kan worden op andere plekken. En kamperen is niet alleen hot in de zomer, maar ook buiten het hoogseizoen gaan we steeds vaker naar de camping. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachten in ons land met bijna 25%, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder, met als winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend is het bewolkt en op de meeste plekken regent het. Later vandaag klaart het op, maar ook dan kans op buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
3: Welcome to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
4: Non-stop.
3: Q Music is proud to be Fout.
6: Foute Uur.
7: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

Music. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos om.

0: business.
1: Zo, yeah! So, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it.
1: Voor die 2.

0: Speel bewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
5: Goedemorgen. Honderden boeren zijn bezig met een mars door Drenthe. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze boeren doen ook mee aan de actie, hoort Hart van Nederland.
6: Het is mijn werk en onze leefomgeving. Dus we willen graag niet dat de boel verandert hier.
7: Ik heb ook gezin en kinderen. Ik heb net het bedrijf overgenomen. En nu lijkt alles in deugen te vallen.
6: Niks doen heeft geen zin. Dus we gaan ervoor.
5: Boeren willen steun van de provincie. Daarom gaan ze met hun trekkers langs gemeentehuizen. Het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De kersverse leider van Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is zwanger. Ze gaat daarom eind november met verlof. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt het stokje dan tijdelijk over als fractievoorzitter. Tegen de tijd dat de provinciale statenverkiezingen in maart voor de deur staan, hoopt de partijleider weer helemaal terug te zijn. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, in ieder geval het komende half jaar. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, met name de grensgemeenten zijn niet blij. Zo hebben de files aan de grens al voor meerdere ongelukken gezorgd. En een stukje nostalgie komt online.
8: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe?
5: Ja, alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Ze worden helemaal opgepoetst en daarna kan een nieuw publiek weer kennis maken met dit iconische programma. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf vandaag te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe online. En dan nog het weer van Weerplaza vanochtend. Is er bewolkt en op de meeste plekken regent het. Later vandaag klaart het op, maar ook dan kans op buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer, van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
2: eboekhouden.nl. Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Simpel.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend.
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
12: Oei!
13: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: En alle Ariel, ook tweede gratis.
12: Zoei!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes! Hamster!
14: Nieuws, 12 uur.
15: Goedemiddag. In Drenthe zijn boeren toch met trekkers hun N-weg opgegaan. Het zorgt voor een flinke vertraging op de weg, meldt de ANWB. De politie had van tevoren gezegd boetes uit te delen als boeren toch snelwegen of N-wegen op zouden gaan. De kolonne gaat vandaag in een protestmars door de provincie. Ze willen steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren, en dat zorgt al een tijdje voor onrust. Omroep Gelderland weet meer. Een buurtbewoner zou een gouden kettingje van een kind hebben gestolen en daarna is het flink uit de hand gelopen. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en zijn 8 jongeren aangehouden. Een deel van hen is minderjarig. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam harkt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. En ga je zo lunchen met een broodje kaas? Op een basisschool in Heemskerk is dat verleden tijd. Pindakaas en andere notenproducten gaan daar in de ban, meldt de Telegraaf. Het plan komt omdat een paar leerlingen een levensbedreigende notenallergie hebben. Omdat de kinderen in wisselende klaslokalen en aan verschillende tafels werken, kunnen achtergebleven resten al voor problemen zorgen. Ouders moeten hun kinderen dus vanaf nu wat anders op de boterham meegeven. En dan nog het weer van Weerplaza. Bewolkt en regen. Vanmiddag is er in het noorden af en toe een zonnetje. En dat bij 20 graden.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums

0: kiosk.nl/business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fentanyl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Nu bij Dirk. Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
11: Goedemiddag. Er komen stakingen op luchthaven Schiphol. Beveiligers gaan de komende tijd actie voeren door bijvoorbeeld korte tijd het werk neer te leggen. Vakbonden hadden eerder al een ultimatum gesteld. Er moesten concrete plannen komen om de hoge werkdruk bij de beveiliging aan te pakken. Maar die toezeggingen zouden er niet zijn gekomen. In Drenthe zijn boeren alsnog met trekkers een N-weg opgegaan, terwijl dat van de politie niet mag. Die had van tevoren gezegd boetes uit te delen als boeren toch snelwegen of N-wegen op zouden rijden. Of dat nu is gebeurd, is nog niet duidelijk. Boeren in Drenthe houden vandaag een protestmars. Ze vragen de gemeente daar om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een man uit Haarlem is opgepakt die eerder dit jaar probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Spaarndam in Noord-Holland. De verdachte werd gevonden door een bloedspoor waar een DNA-match uit kwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. En Maarten van der Weijden staakt voorlopig zijn 22 steden zwemtocht. Hij is te ziek om het water in te gaan. Zijn coaches geven in een video op social media meer uitleg.
12: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
11: Het doel van Van der Weijden is om 270 kilometer te zwemmen in 6 dagen tijd. Of dat gaat lukken is dus onzeker. Met zijn zwemtocht haalt hij geld op voor kankeronderzoek. En dan nog het weer van Weerplaza. Bewolkt en regen. Vanmiddag is er in het noorden af en toe een zonnetje en het is zo'n 20 graden.
13: Q-music. Je luistert naar Q-music.

We gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Altijd Playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
9: Boeie.
10: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes. Hamster.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot 500.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Fluorio.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
12: Yeah!
13: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
15: Q-Music Limburg, nieuws.
16: Goedemiddag. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers gaan staken. Vakbonden eisten eerder dat er maatregelen werden genomen om de werkdruk bij de beveiliging te verminderen. Daar kreeg Schiphol een week voor, maar die tijd is voorbij. En dus is de vraag wanneer er gestaakt gaat worden. Vakbond CNV.
17: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf, 4 uur van tevoren, aankondigen.
16: Was bij de NOS. Schiphol zegt de zorgen van beveiligers serieus te nemen. Steeds meer Drentse gemeenten doen niets met de boerenprotestbrief. Daarin vragen ze de gemeente om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar de burgemeester van Westerveld gaat zijn handtekening niet zetten.
18: De gemeente zegt niet van we zijn het er niet mee eens. De gemeente zegt we zijn niet het bevoegde gezag op dit gebied. Dus de zorgen die kunnen wij inderdaad meenemen. Maar democratisch genomen besluiten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Het is niet aan de gemeente om dat te gaan, aan het gemeentebestuur om dat te gaan herroepen.
16: Was te horen bij RTV Drenthe. Ook de gemeente Emmen, Hogeveen en Meppel gaan de brief niet ondertekenen. Boeren houden op dit moment in Drenthe een protestmars. De NAVO is voorbereid op aanvallen uit Iran. Maar het bondgenootschap wil niet zeggen of de luchtverdediging versterkt moet worden. Iran zou eraan denken om ook Europese doelen aan te vallen in de strijd met Amerika. Het gaat bijvoorbeeld om Cyprus en Bulgarije. Eerder viel Iran alleen andere landen in het Midden-Oosten aan. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start van de race vliegen er namelijk militaire vliegtuigen over het circuit. Zoals een legerhelikopter. En onder die helikopter zal een grote Nederlandse vlag hangen van 13 bij 20 meter. De voorlopig laatste Dutch Grand Prix is dit weekend. De hoofdrace is op zondag. En dan nog het weer van Weerplaatsen. Bewolkt en regen. Vanmiddag in het noorden kans op een zonnetje. En dat bij een graad of 20.
19: Waar ben jij naartoe geweest?
20: Naar Mondo Verde.
19: Met de nieuwe Havana's Tornado?
20: Ja, dat is een vrije val.
19: Te gek!
4: en de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
12: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties, wereldtuinen en dieren.
12: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
2: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die

0: Speelbewust 18+. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen en dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Nu bij Dirk. Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Libre-vuurwerken.nl.
1: Topmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
15: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van Voodoo.
15: Aldi.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van Voodoo.
15: Aldi.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 3 uur.
2: Goedemiddag. Het is druk in Assen. Daar eindigt de boerenprotestmars die al de hele dag in Drenthe bezig is. Boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Hoogeveen staan veel trekkers, ziet deze verslaggever van RTV Drenthe.
7: De hele provincie die staat al de hele dag een beetje vol met boeren. Ja, de dorpen die slippen ondertussen ook dicht. Hoogeveen rijden nu behoorlijk wat boeren binnen. De wegen die zijn hier daarom ook afgesloten. Omdat er nou, ik denk wel een actievoerder of 300-400 met trekkers door de straten rijdt.
2: Bij alle gemeentehuizen in Drenthe boden de boeren een petitie aan. Maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Een man uit Haarlem is opgepakt die eerder dit jaar probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Spaarndam in Noord-Holland. De verdachte werd gevonden door een bloedspoor waar een DNA-match uit kwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Volgens meerdere media zijn alle inzittenden daarbij omgekomen. Aan boord waren 7 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia bij een bekende berg. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. En voetbal, een spannende dag voor fans van NEC. De club uit Nijmegen speelt vanavond de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League. Tegenstander is het Noorse Bodø/Glimt. Wel een pittige tegenstander, maar NEC-fan Henny bij de NOS denkt dat het goed komt.
24: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiend nou, maar vanavond schijnt de zon. En we gaan winnen. Heel bescheiden, gewoon een bescheiden 6-1 of zo.
2: De wedstrijd begint om 9 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog bij 20 graden. Morgen opnieuw buien met soms ook onweer. Opnieuw wordt het dan 20 graden.
25: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu!
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Voordeel.
7: Aldi.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
18: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
19: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
23: Oei.
24: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
23: Lekker hoor.
24: En alle Ariel, ook tweede gratis.
23: Zoé.
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Yes! Hamster!
25: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
26: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
27: Ping, ping, ping, ping, ping.
26: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Essent.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkoop. Of kijk op opel.nl.
6: Q Music Limburg nieuws 4 uur.
7: Goedemiddag. Hij blijft voorlopig in de cel. De 20-jarige man die wordt verdacht van het doden van een 19-jarige vrouw in Heilo. Dat meldt RTL Nieuws. De vrouw werd afgelopen zondag gevonden in een woning. Gisteren werd al bekend dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Het centrum van Assen staat vol met protesterende boeren. Ze demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zijn met hun trekkers naar het provinciehuis gekomen. Daar eindigt hun protestmars die al de hele dag bezig is in Drenthe. Spanje wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta halen en naar het vasteland brengen. Het gaat om minderjarigen die een paar weken geleden met tienduizenden anderen het gebied waren binnengedrongen. Ceuta ligt in Afrika en grenst verder alleen aan Marokko. Volgens Spanje horen de meisjes tot de kwetsbaarste groepen en daarom moeten ze daar weg. En sportvoetbal, NEC, speelt vanavond een play-off-wedstrijd voor de Champions League. Dat doen ze thuis tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Bij een club uit Noorwegen denk je misschien dat is te doen voor NEC. Maar Bodø Glimt is al jaren dé stuntclub van Europa. Vorig seizoen haalden ze de 8e finales van de Champions League en een jaar eerder de halve finale van de Europa League. Ze wonnen al van Inter, Atletico Madrid en zelfs van Manchester City, dus NEC is gewaarschuwd.
7: Na de wedstrijd in Nijmegen begint om 9 uur. Volgende week is de return. Dan nog het weer van Weerplaza. Vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog, bij 20 graden. Morgen zijn er buien, soms ook met onweer. Het wordt morgen opnieuw 20 graden.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
15: Aldi. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
17: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
15: Aldi.
2: luistert naar Q Music Limburg.

0: do.
1: Liberty Vuurwerken. .nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu bij Dirk. Hak groente of appelmoes. 99 cent. Dat is geen geld.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Q Music Limburg, nieuws, 5:00.
25: Goedemiddag. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers binnenkort gaan staken. De vakbonden kwamen eerder met een deadline. Zij eisten dat er binnen een week concrete plannen zouden komen om de hoge werkdruk bij de beveiliging aan te pakken. Maar die week is nu voorbij en dus is de vraag wanneer er gestaakt gaat worden. Vakbond CNV vertelt erover bij de NOS.
26: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4:00 van tevoren aankondigen.
25: Schiphol zegt de zorgen van beveiligers serieus te nemen. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen. Dat schrijft de Telegraaf. Keizer zat bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na een ruzie over wie de partij moest gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Tweede Kamer. Keizer zelf wil nog niet reageren, pas na het zomerreces komt ze erop terug. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling, maar hij ging onderuit en viel tientallen meters naar beneden. De bewusteloze jongen ligt nu op de IC in een ziekenhuis in de buurt. En sport, voetbal, het wordt een belangrijke avond voor NEC. Ze spelen straks een play-off voor de Champions League. De tegenstander is Bodø Glimt uit Noorwegen. Eén ding is zeker, deze wedstrijd wordt voor NEC al voor de aftrap onvergetelijk. Dat zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
0: NEC heeft de Champions League nog niet gehaald. Maar anders dan in de vorige ronde moet van UEFA voorafgaand aan deze play-off wel al de Champions League hymne gedraaid worden. De Champions! Dat klinkt vanavond in het Goffertstadion. En dat is natuurlijk al een magisch moment voor NEC.
25: De wedstrijd in Nijmegen begint om 9 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog bij 20 graden. Morgen zijn er buien, soms ook met onweer. Het wordt morgen opnieuw 20 graden.
24: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Nu
24: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
24: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu haal, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
24: Aldi, joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
23: Nu
24: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
24: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
24: Aldi.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus

Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: LOE.nl/business. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe...

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Q-Music Limburg Nieuws.
4: Goedemiddag. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers binnenkort gaan staken. De vakbonden kwamen eerder met een deadline. Zij eisten dat er binnen een week concrete plannen zouden komen om de hoge werkdruk bij de beveiliging aan te pakken. Maar die week is nu voorbij en dus is de vraag wanneer er gestaakt gaat worden. Vakbond CNV vertelt erover bij de NOS.
5: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen.
4: Schiphol zegt de zorgen van beveiligers serieus te nemen. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen. Dat schrijft de Telegraaf. Keizer zat bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na een ruzie over wie de partij moest gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Tweede Kamer. Keizer zelf wil nog niet reageren. Pas na het zomerreces komt ze erop terug. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling, maar hij ging onderuit en viel tientallen meters naar beneden. De bewusteloze jongen ligt nu op de IC in een ziekenhuis in de buurt. En sport, voetbal, het wordt een belangrijke avond voor NEC. Ze spelen straks een play-off voor de Champions League. De tegenstander is Bodø/Glimt uit Noorwegen. En één ding is zeker, deze wedstrijd wordt voor NEC al voor de aftrap onvergetelijk. Dat zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
6: NEC heeft de Champions League nog niet gehaald. Maar anders dan in de vorige ronde moet van UEFA voorafgaand aan deze play-off wel al de Champions League hymne gedraaid worden. De Champions! Dat klinkt vanavond in het Goffertstadion. En dat is natuurlijk al een magisch moment voor NEC.
4: De wedstrijd in Nijmegen begint om 9 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog bij 20 graden. Morgen zijn er buien, soms ook met onweer. Het wordt morgen opnieuw 20 graden.
7: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: speelbewust 18+.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
2: eboekhouden.nl. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: De hete zomer, crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Music. Je luistert naar

0: These beautiful things that I've got.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
16: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Q-Music Limburg, nieuws. 7 uur.
6: Goedenavond. Bij een ongeluk in Amerika zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het busje waarin zij zaten botste op een kruising met een grote vrachtwagen. 4 andere Nederlandse inzittenden zijn daarbij gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteren. De slachtoffers zijn net bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij spreken van een vreselijk drama. Op steeds meer plekken gaat de politie voortaan sneller ingrijpen bij acties op de snelweg. Dat is dan bijvoorbeeld het geval met trekkers die de weg op gaan om actie te voeren, maar ook bij klimaatprotesten. De politie in Gelderland en Overijssel laten weten dat ze in actie komen zodra dat nodig is. Dat doen ze omdat dit soort protesten voor gevaarlijke situatie kunnen zorgen. Vorige week kwamen er in Brabant nog 2 mensen om het leven door een file die ontstond vanwege een boerenprotest. Spanje gaat met spoed honderden meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het gaat om minderjarige asielzoekers die deze zomer meekwamen tijdens de bestorming van Ceuta. De meisjes zouden nu erg kwetsbaar zijn en dus grijpt Spanje in. Het is daarmee voor het eerst dat er migranten van die bestorming doorreizen. En het is vanaf volgende maand echt niet meer de bedoeling dat je je tas in de trein op een lege stoel neerzet. Dat meldt de NS. Ze hebben hun huisregels aangepast. En daarin staat voortaan dat handbagage niet onnodig een plek bezet mag houden. Daarmee hebben ze hun plannen wel iets versoepeld, want er werd eerst gedacht aan een compleet tassenverbod op stoelen. Maar daar ziet de NS dus nu toch vanaf. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt er af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs met regen en onweersbuien bij maximaal 20 graden.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Roel.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl. Simpel.

0: Goedenavond. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op compensatie voor vervangend vervoer. Je kon daar €25 voor krijgen, maar die regeling wordt geschrapt. Onder andere omdat mensen er te makkelijk misbruik van konden maken. Zo kon je dat geld bijvoorbeeld ook claimen als je helemaal niet van plan was om met de trein te gaan. Bij een ongeluk in Amerika zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het busje waarin zij zaten botste op een kruising met een grote vrachtwagen. 4 andere Nederlandse inzittenden raakten daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde gisteren. De slachtoffers zijn net bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij spreken van een vreselijk drama. Het datalek bij een partner van Bol.com is groter dan gedacht. De webwinkel is erachter gekomen dat er meer klantgegevens betrokken zijn. Daarom heeft Bol opnieuw een waarschuwing gestuurd naar alle klanten die mogelijk onderdeel zijn van de cyberaanval. Het is nog niet bekend welke gegevens er dan precies zijn gestolen, maar het lijkt erop dat er geen wachtwoorden en betaalgegevens bij zitten. En dan nog sport, want de spanning stijgt bij fans van voetbalclub NEC, want zij komen nu wel heel dichtbij een plekje in de Champions League. Vanavond spelen ze in Nijmegen de play-off tegen een club uit Noorwegen. Maar dat gaat nog een flinke klus worden, vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
1: Bij een club uit Noorwegen denk je misschien, dat is te doen voor NEC. Maar Bodø Glimt is al jaren dé stuntclub van Europa. Vorig seizoen haalden ze de 8e finales van de Champions League en een jaar eerder de halve finale van de Europa League. Ze wonnen al van Inter, Atletico Madrid en zelfs van Manchester City, dus NEC is gewaarschuwd.
0: Over een uurtje wordt er afgetrapt. Volgende week is de return en als NEC als winnaar uit de strijd komt, dan spelen zij voor het eerst mee in de Champions League. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt er af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig met onweersbuien bij maximaal 20 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

What?

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!

0: Lidl.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Wie was hier aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Music. Je luistert naar

0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
19: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Q-Music Limburg.
21: Goedenavond. De brandweer gaat maatregelen nemen tegen de inbraakgolf die de laatste tijd gaande is op hun brandweerkazernes. Ze hebben experts ingeschakeld om te onderzoeken hoe ze hun locaties beter kunnen beveiligen. Deze adviseur vertelt bij RTL Nieuws wat je daar zoal aan kan doen.
22: Zorg dat de ruimte, of in dit geval ook vaak de brandweerwagen, dat de ingang uiteindelijk verstevigd wordt en dat je gaat kijken naar de ramen.
21: Want die worden vaak ingegooid om naar binnen te komen. Ook wordt er gedacht aan meer camera's en aan permanente bewaking. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van de NS niet meer te rekenen op compensatie voor vervangend vervoer. Je kon daar €25 voor krijgen, maar die regeling wordt geschrapt. Onder andere omdat mensen er te makkelijk misbruik van konden maken. Zo kon je dat geld bijvoorbeeld ook claimen als je helemaal niet van plan was om met de trein te gaan. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 zwaar gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen het misging. De jongen ging onderuit en viel daarna tientallen meters naar beneden. Hij is daarna bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels ligt het kind op de intensive care. En opletten als je straks nog een late snack pakt, want Lidl waarschuwt voor hun proteïne chocoladepudding. Er kan een bacterie in zitten waar je buikpijn van krijgt. En mensen met een lage weerstand kunnen daar zelfs nog zieker van worden. De Lidl roept de pudding dan ook terug. Het gaat om de bakjes met een houdbaarheidsdatum tot 14 september. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt er af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig bij maximaal 20 graden.
0: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
20: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
20: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
20: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
20: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
8: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Q-Music Limburg. Nieuws.
18: Goedenavond. Let op als je een loodgieter nodig hebt of een warmtepomp wil aanschaffen, want er zijn steeds meer onbetrouwbare monteurs actief in de installatiesector. Het aantal meldingen bij de Fraude Helpdesk is vorig jaar verdubbeld. De branchevereniging maakt zich er grote zorgen om, dat zeggen ze bij RTL Nieuws.
19: Bedrijven doen zich bijvoorbeeld ook voor als lid van Techniek Nederland, terwijl ze dat niet zijn. Dan staat op hun website ons logo. Dat is natuurlijk een belangrijk kwaliteitskeurmerk, maar als ze geen lid zijn, ja, dan ben je ook in de aap gelogeerd.
18: Ze raden aan om ook in hun register te checken of je wel echt een erkend vakbedrijf te pakken hebt. Bij het boerenprotest in Drenthe heeft de politie vandaag meerdere trekkers van de weg gehaald omdat ze zonder kenteken reden. De bestuurders hebben geen boete gekregen, ze kwamen er met een waarschuwing vanaf. Honderden boeren reden vandaag met een protestbrief langs de gemeentehuizen in Drenthe. Zij zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia om het leven zijn gekomen bij een helikoptercrash. Het gaat om 4 Amerikanen en 2 mensen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij een berg toen het misging. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Bij de crash is ook de piloot om het leven gekomen. En nu de hitte voorbij is en er weer wat regen valt, is het ook een stuk rustiger bij de dierenambulance. Dat meldt het AD. Ze zagen de afgelopen weken veel hittestress en uitdroging. Dat lijkt nu voorbij te zijn, maar ze waarschuwen wel dat je goed op moet blijven letten. Zorg er ook nu voor dat huisdieren genoeg water en schaduw hebben. En trek aan de bel als je ziet dat dat een dier snel gaat hijgen of suf wordt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht valt er af en toe een bui en er is ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig bij maximaal 20 graden.
1: Music. Je luistert naar Q.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De Reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de Reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
13: Non-stop.

0: abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CEWE.

0: cw.nl/business.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Q-Music Limburg, nieuws.
9: Goedenavond. De brandweer gaat maatregelen nemen tegen de inbraakgolf die de laatste tijd gaande is op brandweerkazernes. Ze hebben experts ingeschakeld om te onderzoeken hoe ze hun locaties beter kunnen beveiligen. Dat meldt RTL Nieuws. Maar een kazerne moet ook makkelijk bereikbaar zijn voor noodsituaties. En dus is het nog niet zo simpel, vertelt deze adviseur.
10: De brandweer die doet levensreddend werk. Die moet snel kunnen wegrijden. Dus het is niet de bedoeling om een dik hekwerk voor de ingang te plaatsen of dat het te fort wordt.
9: Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan meer camera's en permanente bewaking. Let op als je een loodgieter nodig hebt of een warmtepomp wil aanschaffen, want er zijn steeds meer onbetrouwbare monteurs actief in de installatiesector. Het aantal meldingen bij de fraudehelpdesk is vorig jaar verdubbeld. De branchevereniging raadt aan om niet zomaar een installateur via Google te benaderen, maar om goed te checken of je wel echt een erkend vakbedrijf te pakken hebt. De schoolvakanties komen langzaam tot een eind en in sommige huishoudens zal dat voor stress zorgen, want steeds meer gezinnen hebben moeite om de schoolspullen te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds. Vooral de verplichte laptop zorgt voor problemen. En de overheid springt niet bij, vertelt het fonds bij Editie NL.
11: Een staatssecretaris zegt dat kost 600 miljoen. Maar dan vind ik ook, of stel ze gratis ter beschikking of maak het niet verplicht. Mijn zoon gaat deze week weer naar school. De boodschap vanuit school was in de eerste brief: op 4 dagen heb je laptop verplicht nodig.
9: Maar toch is dat niet voor iedereen mogelijk. Sommige kinderen gaan daarom zonder laptop naar school of zelfs zonder tas of schrijfspullen. En opletten als je straks nog een late snack pakt, want Lidl waarschuwt voor hun proteïne chocoladepudding. Daar kan een bacterie in zitten waar je buikpijn van krijgt. En mensen met een lage weerstand kunnen daar zelfs nog zieker van worden. De Lidl roept de pudding dan ook terug. Het gaat om de bakjes met een houdbaarheidsdatum tot 14 september. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht valt er af en toe een bui en er is ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig bij maximaal 20 graden.
8: Je luistert naar Q-Music Limburg.

Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
1: Welkom bij
0: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
4: Goedenacht. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de playoffs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je luistert naar Q.

0: Middernacht. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.